Oh, je za laufu, kom maar pro te koeken toka. Aha, yeah. Bereg u člouk country. Maar zijn als podwoven, ik moet Slovenië. Podeželje, porno.